tijd verankerende dromen. Te veel gedachtes, wat mij rondjaagt door die nacht.

En ons het geluister na By Strauss van Gershwin. En Kiri Takanawa is bygestaan deur die nuwe Prinses Theaterorkes onder leiding van John McGlynn. Capella Estropolitana met Adrian Lieper op die podium speel nou die menuet van Hubert Parry. Dit kom uit sy Engelse suite.

0: Eva Knardal het die begeleiding van een van Grieg se liedere uitgevoer.
1: Hallo almal, ek is Kobus Etoy, fluitspeler en professor in fluit aan die Universiteit van Massachusetts Amherst. Jy luister na Musiek Bonbons op RSG.
0: En nou nog 'n lied en wel van Chopin. Hy noem dit net 'n lied uit Litouwe. Ursula Krieger word begeleid deur Charles Spencer.

Josie, was je geboren maar verloren om te weten waar jij wil wees? Yeah. Tussen die bergen.

als vastgoud. Uit die blauw zit ik hier samen met jou en al die mooie wat om jou vouw. Hoor nou.

0: Dana Wanneer hier op RSG met Droom van my geluk, ons het vroeger ook geluister, dat het Four Tops, I Can't Help Myself, en Lola Andrews, jong opkomende ster hier in Suid-Afrika, met Hello Goodbye. Dit is Will Lindley, wat ons neem na die 10 uur nuus, en Tamaleki net daarna hier op RSG.
1: I cut both my knees the first time that I rode a bike. And I crashed my mom's car back when I was still learning to drive. I got my ass kicked the first time I got in a fight. And I passed out on Long Street the first night I gave beer a try.

Backstreet Boys met Straight Through My Heart hier op RSG. Net hierna is het tyd vir Afstof in 360. Tweed Nies hoofdtrekke is om die draai, op versoek, jou keuse van muziek. En vandag gaan ons Portugal toe in Erns oor see 25 minute oor 2. Eers op muziek, hier is Reino Velvet met Altyd Daar.

0: fasiliteerder op Volkskool Direk.
1: Daarmee kom vanaand se episode van ons matriek eindeksamen hersien reeks tot 'n einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Onthou, ons doen elke Dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap. Totsiens.

Joy Enriquez met How Can I Not Love You en voor George Benson se Kisses in the Moonlight. Ons skuif nou oor na die Bee Gees toe. Hulle gaan sing Don't Forget to Remember My Ears, Phil Collins in Foreplay, Why Can't It Wait Till Morning. Dan sal ook Jewel met Hands.

Dis Parish in Topano hier op RSG voor 'n Jewel met Hands. Dis ons chill hier op RSG. Eric Clapton nou met Change the World. Ek het veel gesê hier by Samsung liedjes. En vanavond word afgesluit met Willie en Natasha. Hulle weergawe van Nearer My God to Thee. Van my soepveiler Slabbert. Kyk mooi na jouself. En ook lekker Samsung.

Vader Abraham het kleine kafé aan de haven. Pieter en Elise in Sedgefield. Julle vra vir hierdie komposisie deur John Rutter. The Lord bless and keep you. Het word gesing deur die Cambridge sangers.

0: sien ek jy sukkel vanmôre so klein bietjie. Die leidraad is net een woord en dit is vervolgingswaansin. Klip beter beste. Die leidraad oor die groep.
1: Antoinette in Pretoria, Isaac Daniels van Iemandsdorp sê imagination, just an illusion. Aline van Durban sê every breath you take.
0: Maar is Jaak van Riversdal, die het hom reg gehad.
2: Is Rockwell and Michael Jackson.
3: I always feel that somebody's watching me.
1: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9.
3: It always feels like somebody's watching me.
4: Die stem is ook nie opgewarm nie.